miksei Anika Bushman senior ja iets bedacht worden. Belang hoe we samen aan willen hoe samen willen opvallen. Ja, maar deze stad blijft nog leven. Voor deze zon van een stad in het leven. Voor de beeld, voor de hele kant. En die stoppen mij.